klant te gaan. Draai nog een checkie in het licht van de maan. Mijn wagen vol bloemen, het eindpunt in zicht.

0: Radio 1224.
1: Zing je je oudheid.

0: een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine.

0: Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: anderen.
1: De Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Scoor je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Radio 1224.
3: Altijd piraten niets.

0: Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz. En op je wekkerradio.
1: Weerbericht. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en in het hele land kan er plaatselijk nog een bui vallen. Er staat dan een matige zuidenwind en bij zee in het IJsselmeer is die wind krachtig met mogelijk windkracht 5 of 6. Morgen is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. 'S Avonds wordt het droog, met uitzondering van het oosten waar nog een paar buien ontstaan. Vanaf donderdag blijft het een aantal dagen droog en zonnig met middagtemperaturen van 25 graden of zelfs nog iets hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Ja, we zitten allemaal niet te wachten op flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
0: Radio 12P4.
2: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij. Ja.
3: Hallo allemaal, ik ben Danny Christian. En natuurlijk luister ik ook regelmatig naar Radio 12P4. Heel veel

onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dames en heren.
2: Jij luistert 12-2-4.

0: dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws.
2: De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffing op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodríguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Jij luistert 1224.
1: Weerbericht. In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Bonjour, vous écoutez la radio 1224, la joyeuse radio hollandaise pirate.
0: Jij luistert Radio 1224.

0: Radio 1224.
1: Ik vind je ook gek. Zo gezellig.
0: Het komende uur hoor je deze hits.

zeggen. Wat ik nog tegen een ander meisje, tegen een enkel ander meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven houden. Altijd, altijd van jou.

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Leuven.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

6-6. Hele goede morgen, de luisteraars hier op Radio 12 de Wier. We staan even afgestemd op geluid van de Tulip Radio. Zullen we wat plaatjes hier op deze woensdagochtend. Daar zullen we gezellig mee natuurlijk. De klank is hier vanaf Studio 13 in Eerde. Dus nog wel eens een hele goede morgen. Het is hem, hè. Het is van de Tulip Radio. Allemaal wegdraaien vanaf Heerde City. Op de 1224 kHz op de middengolfband. Ook een heel klein beetje op de 14.

Goedemorgen, dus luisteraars hier op Radio 12. Hier, we staan even afgestemd dus op het geluid van de Tulp Radio. Ook even de bison, doe er even kalm mee aan, hè. Ja, mooi de heg aan het knippen, zegt hij. Tjonge, jonge, kiep toch goed, hè. Straks kun je nog een opdonder, hè. Ja, onweer zit er een beetje in de lucht. Ik word af en toe een beetje knetteren hier, hè.

Oké, okay, een hele goedemorgen. Gerard de Paradiso kerel, daar sta ik mee. Plaats gaan natuurlijk naar de andere kant van Heren City. Hè. Goed mensen, dit is dus Zwarte Tulp Radio. En wilt u reageren? 06-1997-7032. Nogmaals, 06-1997-7032. Je kunt natuurlijk ook altijd naar de website gaan van radio1224.nl. En klik dan even op de verzoekjes. Komen we ook allemaal in de studio terecht, hè?

0: und ein Kapitän.
1: Ahoi, piraatjes de Lage Landen. Het is hem dus, hè. Tulpie, dat is radio. Ook Marcel luistert lekker mee natuurlijk. Daar zijn Wapenveld. Ook Dina is erbij. En ook Ada is erbij. Plaatsen gaan natuurlijk allemaal jullie kant op aan.

Ook even een hele goede morgen hier van Dijk, daar zo in Barneveld. Luister lekker mee, ik wil een mooie plaat horen van Freddy Quinn. Ja, dat plaatje wat hij net aanvroeg, dat heb ik niet. Ik draai een hele leuke plaat van hem dus. Heimwee. Gouden ouwe.

Door de heer Van Dijk thuis in Barneveld. Voor iedereen die maar meeluistert hier op Radio 1204. De beste man luistert mee op de middengolf 1224 kHz. Ook Ada zegt goedemorgen Egbert. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Voor het gele team van Radio 1204. Alle DJ's, speciaal ook even voor Wou natuurlijk. Even voor haarzelf. En iedereen die maar meeluistert, dankjewel. En een hele fijne uitzending. Doe even een mooie Engelstalige plaat, hè. Ja, ja.

hij zei terwijl die me onderspoot. Hallo, ik heb de nieuwe aftershave. Hallo, ik heb de nieuwe aftershave.

lege hand, loop naar de toe en zeg nonchalant hallo. Ik heeft een nieuwe aftershave. Hallo, ik heeft een nieuwe aftershave.

alsof ik de geest van Elvis Presley was. Uitbedacht door dit succes, gooit ik mijn stem in windkracht 6. Hallo, ik heef de nieuwe aftershave. Hallo, ik heef de nieuwe aftershave.

volgde de muziek. Nou bleek haar vriend ook onder het publiek. Er daalde een soort van rembo neer. Die zei, herhaal dat nog een keer. Ik zei, joh, ik zei alleen maar, hallo, ik heb ze niet meer aftershave.

platen hier op jouw Radio 12. Hier, de bijzonder zeg, draai even een plaatje voor Leen Wandermakers. Egbert, ja. Zie maar verder. Ja, dat was gewoon een knijter, zeg maar. Ja, knijter. In mijn tijd was het een dikke hit, hè. Het goede doel dus, hier op jouw Radio 12. Hier. Goedemorgen. Op de 1224 kilometer dus. En een heel klein beetje in de omgeving van hier, de 1485 kilometer op de middengolfband.

Even een hele goede morgen, de Arizona Radio. Elke zaterdagmiddag hier te beluisteren op Radio 12.4. Ja, die berichtje is een tijdje geleden. Dus ik denk dat hij al van de A30 af is. En nu richting Duitsland dus rijdt. Hè. Dus grenzen dicht, mensen. Arizona komt eraan.

0: Even naar iedereen. Goedemorgen, Marcel Wessels. Ja, kerel, ik weet niet of je de arbeid bent, zeg maar, door zo'n... ja, wat is dat, Eerbeek? Of dat je lekker in Woeper City bent, in Wapenveld. Maar de plaats gaan natuurlijk hele morgen ook jouw kant op aan, hè?
1: Geschiedenis, jongens. Ja, bij de les blijven.

0: 06-1997-7032.
1: 06-1997-7032.

Weer een mooi plaatje uit de jaren 70, hè? Spirit of St. Louis hier op jouw Radio 12 de Wier. Ook even Theo de TMB-kerel in Husum. Luister lekker mee, hè? Plaats gewoon ook jouw kantenban. En ook even Martin daar zo in Dedensvaart. Luister gezellig mee natuurlijk. Ook Jan de Vries. Succes, echt, wat zegt hij? Ja, komt helemaal goed, hè? Ook de Torenvalk City, het Haskamp City. Moet ik het wel even goed zeggen, hè? Luister lekker mee, Tijmen, hè? Plaats gewoon ook jouw kantenban.

sla in bad en riep schatje voedertijd. Haar ogen spuwden vuur, ik had meteen enorme spijt.

Na een tijdje zei ze, kom je weer boven slapen? Nou, dat mocht ook wel een keer. Na een maand op de bank was ik zo hitsig als een beer. Maar ze zegt, nee, nee, geen seks. Ik ben echt helemaal gaar. Ik zeg, nou, ik begin op Sinterklaas te lijken. Die komt ook maar één keer per jaar. Ha! En ik hoorde haar gapen. Ze zegt, slaap lekker lieverd, je weet waar jij mag slapen. Ik slaap weer op de bank.

was alles weer koek en ei. Kom maar weer lekker bij me liggen. Nou, mijn straf was weer voorbij. Ik kroop dicht tegen de aan, maar begon meteen te gillen. Ik zeg, wat doen de kinderen in bed? Ze zegt, nee, lul, dat zijn mijn billen. Ik zei nog,

het kabinet natuurlijk, hè. Voor de rest doen we geen uitspraken, hè. Oké, Lady Miranda, die is erbij hier op Radio 1204. En die zegt, succes daar, staat aan hier. En Lady Miranda, die is trouwens zaterdag te beluisteren van 6 uur 's avonds tot 8 uur 's avonds, hè. Net voor DJ Peter Holland dus. En na DJ Wouts. Ook Marcel, luister lekker mee. In Wapenveld dus, hè. Niet aan de arbeid, je moet vanmiddag aan de arbeid, hè. Doen we vast een beetje arbeidspietermietjes jouw kant op aan, hè.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

0: 4. U luistert even naar Zwarte Tolk Radio, dus hier op deze woensdagmorgen. Luister gezellig mee natuurlijk. En wilt u een reactie geven? 06-1997-7032. Nogmaals, 06-1997-7032. Dit is hem dus, Zwarte Tolk Radio, hier op 1224 kHz en op de 1485 kHz.
1: Geen gelul. Draaien met een spil. U luistert
2: naar de Zwarte Tolk.

Kees Versluis hier op jouw radio. Ik heb songs. Ja, vergeet ik toch helemaal de zaterdagochtend DJ te noemen hier. Studio 16 Breda. Ook zaterdagochtend te beluisteren vanaf 8 uur. Ja, ik weet niet als hij nou ook tot 11 uur draait of als hij gewoon even wat tijd extra erbij pakt. Want vrouwtje is toch niet in de buurt. Dus zou zeggen, kral maar lekker door op de zaterdag dan, hè. George. Deze is ook even in, voor jou natuurlijk en voor Miranda, hè. Goedemorgen dus. Dit is een Tullebidas Radio. Allemaal wegdraaien vanaf hier de city. Op de 1485 kilowatts. En op www.radio1224.nl. En op de 1224 kilowatts, hè.

een collega van me bij de Nestlé-fabriek. Ja, ja, ja, dus speciaal een mooie Engelstalige plaat van I'm Gonna Knock On Your Door. Ja, bukken dus, Nico, hè. Gewoon onder het bureau gaan zitten, kerel. Kun ze ook geen werk je toeschuiven, hè.

Oké, een hele goede morgen, Willem dus, van het Banjo-team. Lust lekker mee natuurlijk in Krachenburg City. Maar ze gaan ook even die kant natuurlijk op aan. Ook in Sittard wordt er mee geluisterd. In Sittard, ja, door Jos de Bruin. Mooie muziekvrienden, lust lekker mee natuurlijk. Hè. Ja, ik ken hem natuurlijk van heel veel muziekdingetjes, zeg maar. Hè. Ja, ja, alles wat niet eigenlijk mocht en door de beugel kon. Hè. Ja, toen maar weer. Ook Bobby Heijstek lust lekker mee daar zo in Nunspeet City bij de Nestlé-fabriek, hè.

luisteren mee natuurlijk. Mijn collega staat bij de Nestlé-fabriek. Dus mooi mee, kerel. Plaatjes gaan ook even die kant op aan, hè. Ja, dan kan ik wel een plaatje draaien van ik ben een geile... Toe maar, hè. Maar doe

Oké, een hele goede morgen. De Atlantic, Studio Atlantic in Woeper City. Hè? Ja, ja, die luistert lekker mee. Zeg, drijven een leuke plaat van Anne Jansen. Nou, komt er dus aan, hè? Even voor het gehele team van de

0: Wij zijn mafkezen. Idioten.
1: Ja, je kunt hem ook stereo schakelen. Dan gaat hij lekker reizen.
0: Halve zolen.
2: Ik heb helemaal geen zin om te zenden.
0: We kopen zenders, platen, apparatuur, magazijnen vol met bier. En weet je, wij doen dit voor jou. Alleen voor jou. Jou, jou,

We nog eventjes een bezoekje van Ronald Huisman. Hij zegt, draai een mooie plaat van, voor Johnny Benschop, voor Edwin van Santen, Erik van Raamsdonk, Linschoten, ja, Emiel van de Wallen en iedereen van Radio 1224. Chauffeur Bert van Rossum was hij nog even vergeten. En mevrouw Benschop ook nog even. Jongen, wat een lijst weer, hè. Maar we wou een mooie plaat horen van Bluff.

Padampampam. Ja, ja, ja. Kom mensen, zo is er weer de enige komende uitzending hier van de Zwarte Tulp Radio. Op Radio 1204.nl. En op de 1224 kilowatt. En ook een beetje lawaai op de 1485, hè. Dit was hem dus, Tulpidas Radio, de Zwarte Tulp Radio. Allemaal wegrijden vanaf Studio 13 en Eerde. Ik zou zeggen, tot de nächste maal maar weer, hè. Goed, de non-stop programmering gaat gewoon lekker verder hier. Alleen de 1485 gaat uit, hè. De rest blijft gewoon lekker aanstaan, hè. Ik wil even iedereen bedanken voor het reageren. Doen we dan maar voor hier op Radio 1204 natuurlijk. Iedereen de groetjes, tabé of in de sluit.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

0: En dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om 4 onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30 meter duiken. De lichamen werden op zo'n 60 meter diepte gevonden. Tijdens de zoektocht naar de Italianen kwam ook een duiker uit de Malediven om het leven. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd kan worden. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lu-

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon dan vloog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me houdt.

0: Jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.

0: op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar is het aantal Rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 Rijksambtenaren bijgekomen.
2: Zo.
1: Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd.
2: Kijk.
1: De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan toeslaan. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.

Goedemiddag, goedemiddag. Het is woensdagmiddag, middag matinee tot 5 uur met ondergetekende Ruud de Beke. Beetje raar weer nog, hè? Maar het wordt beter. Ik weet zeker dat het beter wordt. Het weekend wordt het 28 graden. Dus ga je voorbereiden. Zonnemaal, zonnebrand erbij, korte broek. Ja, ja. Het zal een verandering wezen eigenlijk wel. Hè. Al die regens deze week hebben we helemaal ziek van. Die buien. Net als op de fiets zit je dan en dan hup.

Ja, je weet het, je kan reageren. De vroegservice staat los. Kan je op reageerradio12tv4.nl. Anders even WhatsApp met je weekmachine 06 126 55 238.

0: Wij draaien de vinylhits met veel plezier. Het is 12-12-12-2-4.
1: Live vanuit het piratendorp Lunteren. Dit is hem, de enige echte Jo

staat uit de jaren 50 van de vorige eeuw, hè? Bad Boone, Bernadine. Ik wil hem even zien. Ja. Ah, dit is Dr. Jimmy. Dr. Timmy. Timmy moet ik zeggen. Timmy. En het wordt hier onder de zin maar slavier donker. Slavier niet berenbui, Jan. Ja hoor.

Bekend nummer, hè? Weet je, nou, ja, dus, mijn sweet child of mine van Guns N' Roses natuurlijk. DJ Truck the Timmy hier op 12.17.

0: Jacha! Jacha! Jacha! Jacha!
1: Raymond van het Groene Woud, hij heeft het over Mustafa. Mustafa, hè? Mustafa moet hij weggaan. Oké, okay, goedemiddag Fred, daar in Renkum zag ik voorbij komen. Ook Ronald daar in, waar was het ook weer? In Munnik, ja.
2: Wat doe je?
1: Ja, geen idee. Muziek. Daar win ik voor muziek hier op 12.24. Het is 17 graden buiten en dan is het weer zon, dan is het weer regen. Ja, ik weet het niet, hè. Maar het wordt beter, wat ik vertelde. 28 graden in de weekend.

Ruim kwart over drie alweer. Hè. Goedemiddag ook Ton in de vrachtwagen. Ton de Ruiter ook weer in de vrachtwagen. Beetje toeren. Hè. Beetje toeren, Ton zeker. Hè. Ja. We gaan even naar oude draaien. Even voor jou. De Bobby Fuller voor. Ken je die nog?

Ik weet dan niet of wie nou dit plaatje als eerste maakte. Was dat nou de Bobby Vallen voor? Of was dat die andere man? Ik weet het niet precies meer. Ik weet het niet meer, maar dat maakt niet uit. I fought the law and the law.

104. Goedemiddag ook de luisteraars op de middengolf. Hè? De 245 meter golflengte. Ja, golflengte. Frequentie 1224 kilometer natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. Niet bang worden, de bom valt niet, jongens. Nee, maar er is wel een liedje van gemaakt. Van Doe Maar, ga ik even draaien.

Dat voor geluid? Wat voor geluid is dat? Ja, ja, ik weet niet wat geluid het is. Doe maar, die trouwens hier op 12 even. Dit is een liter, die gooit het even in een emmertje. Gooi maar in een emmertje. Ja,

niet, doe het maar in een tijl, hè, want zo'n glaasje doet niks, zo'n fluitje, dat is niks. Doe maar in een tijl, maar ik heb wel 5 liter gelijk, hè. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, hè. Ja. Maar dat gaat wel dood met mijn hart doordrinken natuurlijk wel, hè. Zeker Stevens en Bonnie Tyler.

0: maar Shaggy Stevens lacht Bonnie Tyler uit. Bonnie Tyler, hoe kom je dan van die stem, hè? Van die donkere stem voor een vrouw. Nou, dat is gewoon zware shake roken en whisky drinken natuurlijk, hè? Ja, lekker whisky, ja. Ah.
1: Goedemiddag.
2: 12-2-4.
0: Ja, ja, ja. Goed, George, goedemiddag ook daar. Onze man van de zaterdag, hè, had, in Breda luistert ook mee, hè? Moet ik mijn best doen, natuurlijk wel mijn best doen. Ja. Hé, hey, de zon schijnt. Lekker, lekker. Deuren los, deuren los.

Ik dacht er ook zo aan, George. Ahmed. Ja, maar dat is een andere Ahmed, hè. Dat is een andere Ahmed. Goedemiddag, Heina Ton is er ook bij. Kerstra luistert bij het middengolf, hè. Laat je voor jou die kant. Café Quo Vaders, ja.

0: geworden. Dus je wel een beetje kalm man, Henk Weygaard, hè? Maar hij is al dik in de 80. Hè? Ja, vergis je niet. En die man, die gaat er wel jaren mee. En ze hebben zijn oude truc weer gevonden en opgeknapt. Hartstikke leuk.
1: Hoi, Henk Weygaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Joop Ruitenbeek op Radio 1224 op de Middengolf.
0: Dat weten die mensen al lang, joh. In ieder geval bedankt, Henk. Hè? Bedankt, ja.

dat ruimt allemaal ook nog allemaal. Goedemiddag, de Tinus, hè. Tinus Tussengas was er ook daar in Ede. Was er ook bij, hè. Tinus. Even, er mag ingehaakt worden. Dit is Mark Winter.

Mark Winter, je kent hem vast dan wel, hè? Dat was de overwegwacht. Hoor die trein, hoor die trein. Tot de stroom uitvalt en dan gaan die bomen niet meer op en neer. En dan handmatig wel met

0: duurt een uur lang.
1: Ja, dat duurt lang, hè.
0: Laat je maar wachten. Wachten duurt lang.
1: Hele jolingen zijn normaal hier op 12-2-4. Ik heb nog iets over wachten. Vroeger moest je een dienst, weet je nog een dienst? Moest je wachtlopen, ja.

0: ja.
1: Krijg ik verlof, dan staat er niemand bij de...
0: Joop, de krijgt een houtje. Fred zei ook al daar in Renkum. Ja, ik heb ook wel gelopen. Hè. Staat onder de bezigheid. Ja. Er was helemaal niks dat waglopen. Ik vond het ook helemaal niks. Nee, maar ja, 79-1 was ik. 79-1, ja, ik vergeet het dan nooit meer. Hè. Ah, 14 maanden was je gewoon je carrière kwijt, hè? Ja. We gaan richting 4 uur in het nieuws met Anita Berends. En wat was het nummer ook weer, Anita?

0: Oké, meid.
1: Jij mag...
0: We weten het ook, hè? Die 765348 gaan we wel even draaien. Ja, ja, ja. Ik hou eens op, ik heb al 1000 man gebeld, hè. Ik heb al 1000 man gebeld, meid. Ik neem je even mee naar 4 uur toe met stukjes metaal. En dan zie ik je net terug voor een uurtje live hier op Taal 24 tot 5 uur.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles. Dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het Binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver.
2: Oh jee.
1: De Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir heeft een filmpje van ruim een halve minuut gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degene die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
3: Goedemiddag!
0: 12-2-4.

0: rustig, rustig. Bij Love Team.
1: Ja,
0: ze is er even helemaal klaar mee, ja. 7 keer rondgereden, nog geen parkeerplek. Parkeren, zo heet dat nummer, hè. Velaski. Onthoud het even, hè. Ego drama, blijft altijd zo natuurlijk, hè. Altijd een drama natuurlijk, ja, dat parkeren. Te druk, te veel auto's. Geen parkeerplekken, ja, zo gaat dat, hè. Dan even een stukje drummen, jongens, kom maar.

0: Echt heerlijk, hè? Coach Powell hoor je even lekker op die drumstel aan, zijn lekker warm gedraaid. Nou, Dance with the Devil. Oftewel, absoluut is dansen met de duvel, hè? Zo noemen ze dat dan. Hè?
1: Radio 12-2 via ook te luisteren AM in Midden-Nederland en via de livestream. Veel plezier!

0: Hij loopt er 7 sloten tegelijk. Nou, 1 is al genoeg. Dan ben je al zeik nat als goed is. Sam Knoop, hoor je. Ja. Even een moment van rusten.
1: Groot of klein, gelazen die mag er zijn. Een metertje bier, zet hem maar hier, geef ze maar aan mij. Hoog of laag, op een bakruk zit ik graag. En wordt het wat laat, je weet hoe dat gaat, dan stort ik gewoon omlaag.

0: We hebben Robby, zit er vijf al in de klok? Ik weet niet of er vijf is.
1: Gaan we naar huis?
0: Ja, gaan we naar huis. Hè? Ja. De vijf al in de klok? Nee, nog niet. Jammer.
2: Hoi, ik ben Kim Holland Kim. En ik word altijd zo nat van zijn stem. Joop Ruitenbeek.
0: Ja. Maar even naar Adem. Long to learn, ik jij nog een

weer ver terug in de tijd, hè, 1976. Long Tall Learning uiteindelijk met de Shakers toen nog. Met Jan Rietman zat erbij en ook Henk de Nijf zat erbij nog. Hè. Ja, die was later voor zijn eigen begonnen natuurlijk. Hè. Ja. Ja, kom maar. Even een live opname. Dit is de WC Experience.

ja, je vast, dan ga je mee naar de wc. Wat gaan we dan doen? Gewoon plassen. Gewoon plassen, ja. Vroeger gingen die meiden ook mee naar de wc. Weet je nog, dan was je in de disco. Dan gingen die meiden met z'n tweeën altijd naar de wc. Ik was af, maar wat doen ze daar eigenlijk, hè? Wat doen ze daar eigenlijk, ja. Even een houtje doen. Ricky Nelson tot half vijf bij je.

0: Ricky Nelson hier op jouw 12 uur, half 5 precies. Garden Party of wel een tuinfeest. Dan kan je rustig houden dit weekend, hè? Ja, gewoon lekker biertje erbij. Barbecue aan, heerlijk.
1: Carnaval 2018!

0: Boris Wagger.
1: Goed verhaal. Lekker kort.
2: Gefeliciteerd, proficiat. Je hebt hem gevonden.
3: De hele dag.
2: De beste raad.

Bella Italia en Camarina. Ja, ik ga ook wel eens een Bella Italia hier in Lunteren. Dat is de pizzeria. Ook wel lekker, de pizzeria. Even naar Bella, even naar Bella toe. Even een pizzetje halen.

bij Johnny. Vond je Johnny B. Goode lijkt het wel een beetje op. Normaal een dikke fans, ja. Waar ze altijd beter dikke fans van het eten en drinken dan van het werken. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen, hè. Ja. Even terug naar de jaren 90. Heet deze nog? Grupo Sportivo om 4:15 of 4:15. Disco, really made it. Nou, je hoort er niks meer van, hè. Het is helemaal weg.

misschien, maar niet nou niet meer, nou niet meer. Het is Grupo Sportivo hier op jouw 12.4. We gaan op naar het, onze bakje eten halen. Potje eten, ja. Heb je al beslist wat je gaat eten, of weet je dat dan niet? Is nog een verrassing? Kan, hè? Kan ook nog natuurlijk, hè? Dat gaan we doen. Even tanken met Duitsland, vlug maar even. Kan dat net even. Sluit me

0: over een ampicurieren. Ampicurieren, mijn laatste vocale gaat erin. Ik wens iedereen eet smakelijk voor zometeen. En tot de volgende keer hier op 12.24. En veel plezier met de anderen weer, jongens. Hier, hè.
1: Dit is al. Ruitenbeek.
0: Ik weet niet precies waar ik ga eten, maar ik zal het even in die koelkast duiken zometeen. Hey, groetjes, hè. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: De Drenthe uit de pad.
1: Het komende uur hoor je deze hits.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang je prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio 1224.

0: aflevering 2433.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Jolien. Jolien naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Terhorst. En Terhorst met een briljante dieptepaas. Op de mee naar voren gekomen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp die wordt door die Kruij, maar hij blijft toch in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de middencirkel. En wat gaat die Havenkamp te doen? Ik kan de bal niet meer kwijt. Kim Jansen staat wat

0: jij luistert, 1224.
1: Weerbericht. Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 1224.
2: Dit is Radio 1224. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.

Hoog24 ontstond uit het initiatief van enkele Nederlanders die de monopoliepositie van de commerciële zenders zat waren. Radio 1224 was geboren. Mensen hebben vuur, stoom en elektriciteit bedwongen. Oceanen overgestoken in een zeilboot. Vliegtuigen en stuwdammen gebouwd. Zij hebben grenzen verlegd door hun denkvermogen, creativiteit en wilskracht. Hoe moeilijk kan het dan zijn om te vechten tegen die grote commerciële reuzen? In oktober 2017 zag 1224 het levenslicht. En 1224 zal nog jaren blijven bestaan. Zo komt er steeds meer een stukje democratie op de radio.

even goedenavond. Je luistert naar de Arizona op radio 1224. Goedenavond, deze woensdagavond. Alweer 20 mei 2026 natuurlijk.

0: Middag tussen 3 en 5. Middag matinee met Joop Ruitenbeek. Het is even de Arizona op de woensdagavond. Goedenavond allemaal. Wat een weer af en toe, hè.
1: Ja.
0: Maar het gaat beter worden natuurlijk het weekend, hè.
1: Ja.
0: Hoge temperatuur.

DJ Bed en niet. Nee. Voorlopig even geen Studio Hengelo. Momenteel lekker op de camping. Nou ja, lekker. Het wordt lekker, hè? Ja.

nogmaals amateurs en luisteraars, goedenavond. Dit is de Arizona aan je radiotoestel. Op de 1224 kilometer op de antenne en natuurlijk wereldwijd op de glasvezel. Goedenavond allemaal, fijn dat je erbij bent. En je mag natuurlijk altijd even laten weten waar de radio bij je aanstaat. 0651 06 31 39.

Rode Koning draaien we op Radio 1224. En dat kruisje zo klein, ja. Kreeg ook een berichtje binnen via de WhatsApp. Van René Zijnstra vanuit Lelystad. Goedenavond René. Hoi Wout, ik ben René Zijnstra uit Lelystad. Zou je misschien een nummer van André Verduin kunnen draaien? De Tamme Boerenzoon. Mijn vrouw Annelies vindt het een geweldig nummer. Alvast erg bedankt. En een groetjes aan jullie allemaal. En natuurlijk aan Egbert, de Zwarte Tulp. Mijn oud-collega van Nestlé. Fijne avond verder. Dankjewel, René. Ja, het verhaal is bekend hier, hè? Ja, ja. Elke woensdagavond staat de radio aan in Lelystad. Op Radio 1224 natuurlijk.

plaatje gaat natuurlijk gedraaid worden voor jullie, René en Annelies. Vanuit de Lelystad, speciaal die kant uit. André van Duin komt eraan, de tamme boerenzoon. Ja. Hij is zeker leuk, hè? Ja. Terug in de tijd. Goedenavond, amateurse luisteraars. Je bent even verbonden met de Arizona. Vanaf een uurtje voor iets van achter, trouwens. Ja.

En vanmorgen was ze echt wel live op de zender. Ja, 1224 kilowatts en de 1485. En radio 1224.nl natuurlijk. Hè. En vanmiddag Joop Ruitenwijk vanuit de Lunteren. Piraten derde. Nog bedankt heren voor de platen en de muziek uiteraard.

0: vandaag ook weer lekker druk geweest. Tenminste, ik wil zeggen, veel onderweg. En maar drie adressen.
1: Ja.
0: De hele dag onderweg, hè. Ja. Zoals het hoort, zeg maar. Mijn bak en mijn rekening gehad, dat wel natuurlijk. Maar ja, het wordt beter, hè?
2: Op het land waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een putdiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem.

hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een bediepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje voor hem. Voor hem! Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou.

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht zij bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuin beetje omhoog, riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn rap. Hey, boerenknul, boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok.

grote platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou.

Siska en de Nightbirds. Leven zonder jou kan ik niet meer. En varkens, geit en boerenkool leren we op de boerenschool. Rini van der Lee.

Van Duo Mayo op de radio. En ik ben zo blij dat ik je ken. Ook goedenavond, Peter Holland. In de Veenendaal natuurlijk, op de Sterrenflat, hè? Ja. De zaterdagavond specialist van Radio 1224. Luister mee. Doe je goed, Peter. We hebben je gevonden. Knallen. Daar hebben we weer wat moois mee, Wout. Namens Judith en de feestcommissie. Peter en Judith, dankjewel. Goedenavond aan die kant. En de plaatjes worden ook voor jullie uiteraard gedraaid, hè? Ja. Oude trucker en radiocollega.

onder andere doen met muziek van de Vormes. Ze komen uit Utrecht. Van de Domaf, onder andere. Ja. Ook een plaatje staan, klaarstaan van de Vrijbuiters. Ze komen allemaal die kant buiten. Kwart voor negen op de klok. Dit is de Arizona vanuit Veenendaal. Ja. Studio 2. In Veenendaal, hè? Ja. Even op dat derde. En natuurlijk via de glasvezel. Goedenavond. Op Radio 1224.

0: Peter Horis.
1: Oh, ja.
2: De reden is zo simpel als wat. Ben gewoon heel even zat. Ik wil naar huis.
0: Henk Weygaard op de radio.

0: is niet zo.
1: Ja.
0: Bijna lang weekend, een keertje, Wout.
1: Ja.
0: Oh, dat is ook lekker, Peter. Maandag ook vrij, ja.
1: Oh.
0: En zaterdag niet aan de bak, hè?
1: Nee.
0: Ja, hier op de zender, de

als ik hem hoor, dan denk ik, oh ja. Ik heb me eigenlijk op titel uitgezocht. Hè. Oh ja. Schat, wat kost een zoen van jou?

0: als je met stuurhuis bezig gaat, Peter Holland, van je DAF. Dan moet die daarna nog even uitgelijnd worden. Ja, waren ze vergeten. Vergeten te zeggen tegen mij, ja. Stuurster scheef uit rechts naar rechts. Ik zeg, wat is dat, joh? Ja, moet nog even uitgelijnd worden.
1: Ja.
0: Doen we bij bal D in Lunteren.
1: Ja, ja.
0: Moet je even een afspraak maken, dus ja. Je wordt er toch moe van, hè?
1: Ja.
0: Dus vrijdagmiddag staat deze jongen in Lunteren.
1: Ja.
0: En dat is zo leuk, want die A30 is weer afgesloten, hè?
1: Ja.
0: Ah, daar weet Peter waarschijnlijk ook alles van. Bij Ede dan moet je allemaal weer van de snelweg af. Ja.

bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: gehad hadden we.
1: Ja.
0: En Vlammetjes. Ook even rijdt voor Ara Hensen natuurlijk, ja. En Franciscus. Schat, wat kost een zoen van jou? Ja. En weet je wie er ook luistert? Heina Ton vanuit Kersten. Goedenavond, Heina.
1: Ja.
0: Hoi Wout, ik luister mee naar de muziek. Geen spraak. Wacht. Stil. Jij boef. Ja. Nou, misschien wel eerlijk, hè?

0: richting kerstrun natuurlijk in de Betuwe. Andere kant van de Rijnbrug.
1: Ja.
0: Kalleman Heina natuurlijk aan die kant. Fijn dat je meeluistert. Oh ja, ik moest zwaaien, dat is waar, ja. Hij luistert alleen maar naar de muziek op Radio 12.

0: Ja, dan waren ze even voor Heina Ton natuurlijk even...
1: Radio 1227.
2: Wout de Wit. Telefoon 06-5106-3139.
0: Onder andere de nieuw voor en Rozen zonder Doren. En een zanger zonder naam en Vader Abraham geluid. Dit is de kast op de radio 1224 en raak.

0: de kast en raak alleen, ja, is een live uitvoering, ja. Eigenlijk niet van plan om te draaien, maar goed, toen maar weer. Ik druk er weg, hè. Er is telefoon, hallo?
1: Hallo, Johnny.

de zwarte tulp. Blazen en blazen, ja. Ik heb al gezien wat er gebeurt, ja.

is dat wel een oplossing, hè, Egbert, hè? Ja. Vanmorgen natuurlijk te beluisteren hier online op de radio. Allemaal weer prima, prima, Egbert, hè? Zwarte Tulp op de radio. Vanmorgen tot een uurtje of 12 uur was die bij je.

Jenny Ton vanuit Kesteren. Draai nog even wat mooie plaatjes. Gaan we doen, Jenny. We gaan die kant uit. Richting de Betuwe natuurlijk, hè. Dankjewel. En een goede avond aan die kant, hè.

Zes minuten over 9:30. Goedenavond. Tot een uurtje of 10 ben ik bij je. Op de stream van de radio 1224 natuurlijk. En natuurlijk op de antennes. 1224 kilohertz. Goedenavond.

0: was hij weer, Jannes. En ik zing als de zon schijnt. Ja. En daarvoor draaiden we natuurlijk de IJsbeer uit het Noorden 2.0 voor Jenny.
1: Ja.

de Teddy Boys. En zij is zo bruin als chocolade. Ja, dat moet nog allemaal. Hè? Ja. Als het zonnetje van het weekend komt, dan word je bruin. Tenminste. Even voor Jenny gedraaid in Kesteren natuurlijk. Alsjeblieft, Jenny.

En dan weer een Utrecht liedje. Ja, toevallig. Hè? Ja. Plebs was dat. En ik wist niet dat je kwaad werd. Dat is op z'n Utrecht, hè? Ja.

En dat ging toen, ja. Zeiden mensen van, ik wist niet dat je plebs werd. Ja. De Two Voices zijn hier, ja.

Two Voices uit Os en het Arizona lied, ja. Inderdaad, Peter, ja. Nog even uitzoeken, hè. Ja. Het stond uit, maar... gaat het weer vanzelf aan, ja. Opnieuw weer, ja, WhatsApp moeten binnenhalen. Dan krijg je geluidjes, ja. Moet even hard nadenken, hoe zal het ook alweer, ja. Van de week nog even mee

zomer even op de woensdagavond vanaf uurtje of 8, geloof ik. De Arizona op Radio 1224, ja. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor de aandacht. Dankjewel voor de reacties natuurlijk even. Naar de studio toe. En weer zaterdagmiddag 2:30 staat hier weer aan. Is George van Dongen op Radio 1224. Tot dan 6 uur ben ik bij je. En tussen 6 en 8 Lady Miranda op de radio. En om 8 uur tot dan 11 uur Peterke Holland. Ja! Is de zaterdag ook weer helemaal gevuld. Dankjewel nogmaals voor het luisteren. En laatste plaats, Renie Peters. Blijf nog een uurtje bij mij.

0: En daar gaat hij weer. De nieuwe
1: Radio 1224.
0: Het komende
1: uur. Gooi je deze hit.

0: Jij luistert 1224.
1: Weerbericht. Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hallo.
3: Lieve kinderpraat.
2: Radio 1224.
3: Ik versta er niks van.
2: Radio 1224.
3: Ik versta er niks van. Yep. Weet je wat je doet?

0: Radio 1224.
1: Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waarin Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp

Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger. Weer een avond naar de knoppen.

Goedenavond, Radio 1224. Altijd Pirateneets. Blijf nog even wakker. Goedenavond, Radio 1224. Altijd Pirateneets. Blijf nog even wakker.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: half Americans, the Firestone Band.
1: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Radio
3: 1254
2: presenteert
3: de mooiste muziek
2: midden in de nacht. Is dit?

0: het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug.

0: van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: 12-2-4. Weerbericht.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Wolkenvelden trekken over het land, maar er komen ook steeds meer opklaringen. Plaatselijk
1: dit is Radio 1224.

0: het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Jij luistert Radio 1224. Oh.

0: geloof. Vindt het mooi, maar die is doof.
1: Let's go!
2: Radio 1224.
1: Altijd piratenmits.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Luister mee.
2: Via de middengolf op 1224 kilohertz.
1: Radio 1224.

0: op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: live muziek van onder andere...
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Radio NL, Q-Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar...

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer, die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood.

De kinderen houden van de bossen, vooral van het Indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in het bos dan zoveel dieren, als je daar vast ligt op de grond.

0: zoiets als Divi met verlas mag ik liever dan dat vorige spel.
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langst onder kan.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: Ik heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus, mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.